Israel, zoals God had die hem staan hebben dan komen. Maar in mijn zomaar goed, zes tenieën, zo'n huis, zo'n programma, beeld, die paden elkaar, papa, dus een boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodschap, dan kan je, zo'n boodsch